Jakarta, DBS Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via Korte Golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

Hallo luisteraars, zijn we weer terug in het Nederlandstalige programma van Voice of Indonesia. Ik ben Inde Herniani en zal u voor de volgende 60 minuten vergezellen met de nieuwste informatie uit Indonesië en ook de popliedjes van Indonesië. We hebben ook veel informatie over tradities van Indonesië, de culturen enzovoort. Dus blijf naar ons te luisteren. Op 3325 kHz en ook 4755 kHz op uw radioapparaat en ook via streaming op woinews.id en RRI Digitaal. Maar luisteraars, gaan we eerst naar het nieuws. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. De gouverneur van Jakarta, Pramono Anung, heeft tijdens de U20 Mayoral Plenary in New York, de Verenigde Staten, de economische prestaties van Jakarta in het tweede kwartaal van 2026 toegelicht. Volgens Pramono groeide de economie van Jakarta met 5,52%, terwijl de inflatie met 2,5% laag bleef. De economische stabiliteit droeg bij aan een instroom van investeringen ter waarde van 10,5 miljard Amerikaanse dollar in slechts 6 maanden. Ook moet hij 37 stedelijke ontwikkelingsprojecten in Jakarta aan internationale partners en investeerders aan, met een potentiële investeringswaarde van 7 miljard Amerikaanse dollar. De U20 Mayoral Summit vindt van 19 tot en met 21 september 2026 plaats en richt zich op duurzame stedelijke ontwikkeling, waaronder betaalbare huisvesting, klimaatactie en de bescherming van migrantengemeenschappen. Indonesië en Nederland worden samen gastland van de UN Peacekeeping Ministerial, ofwel de UNPM 2027, die in het vierde kwartaal van 2027 in Jakarta wordt gehouden. Het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het eerste keer is dat Indonesië het forum organiseert. Duitsland droeg het gastheerschap over tijdens een bijeenkomst van de speciale commissie van de Verenigde Naties voor vredeshandhavingoperaties in New York. Via het forum wil Indonesië politieke steun en inclusieve internationale samenwerking bevorderen om de Verenigde Naties vredeoperaties effectiever te maken. Indonesië stuurde in 1957 voor het eerst vredestroepen van de Verenigde Naties uit en heeft sindsdien meer dan 60.000 militairen en andere personeelsleden ingezet in verschillende delen van de wereld. Het ministerie van Toerisme wil de infrastructuur, dienstverlening en promotie van het Nationaal Park Bantimurung Bulusaraung in het district Maros, Zuid-Sulawesi verbeteren om de internationale aantrekkingskracht en concurrentiekracht van het gebied als toeristische bestemming te versterken. Vice-minister van Toerisme Niluh Puspa zei dat de ontwikkeling van het toerisme samen met de regionale overheid, het beheer van het Nationaal Park, ondernemers en lokale gemeenschappen zal worden uitgevoerd met behoud van de natuur en de duurzaamheid van het ecosysteem als uitgangspunt. Bantimurung Bulusaraung beschikt over een rijke biodiversiteit, waaronder verschillende zeldzame en endemische vlindersoorten, en een uitgestrekt kustlandschap dat deel uitmaakt van het UNESCO Global Geopark Maros Bangkep. Niluh Puspa benadrukte ook het belang van betere basisvoorzieningen, veiligheid, hygiëne en de ontwikkeling van lokale vaardigheden, zodat de economische voordelen van het toerisme breder bij de bevolking terechtkomen. En luisteraars, dat was het nieuws.

0: Voice of Indonesia.
1: En luisteraars, nu een informatie uit Indonesische idolgroep Nona. Ze zijn haar officiële eerste volledige album uitgebracht met de titel Island Girl bij het Amerikaanse platenlabel 88 Rising. Het album dat deze week is verschenen bevat 15 nummers, waarvan 7 nieuwe tracks die nog niet eerder aan het publiek waren uitgebracht. Het album Island Girl vertelt in grote lijnen verhalen over romantiek, vrouwelijkheid en vriendschap. Tegelijkertijd viert het album zelfvertrouwen en moed tijdens de reis naar volwassenheid. Opvallend is dat Indonesische cultuur een belangrijke rol speelt in het werk van Nona. Dat is bijvoorbeeld te horen aan de klanken van de teng-teng in het nummer Work, het geluid van gamelan muziek in Rollerblade en de klakson van een minibus of de telolet om in het nummer Hong. En de naam Nona zelf is geïnspireerd op het Indonesische woord Nona, dat verwijst naar een jonge vrouw. Eerder bracht Nona ook Speaker Freaker of Long Song uit, een muziek- en videowerk van bijna 15 minuten waarin 8 nummers zijn samengebracht, waaronder Rollerblade, Work en een aantal nieuwe nummers van het album Island Girl. Het debuutalbum Island Girl is inmiddels te beluisteren via verschillende digitale streamingsplatforms die in Indonesië beschikbaar zijn.

expand and gain from the Indonesian to Nazi. Brave and fairly fought, respectful naar vader en moeder, gehoorzaam aan de Almachtige. Titi Puspa van de Aku Bangga Jadi Anak Indonesia.

Titi Puspa is one of the most invloedrijke sterren in Indonesische muziek en toneelwereld. Ze werd geboren op 1 november 1937. Titi Puspa is al meer dan 6 decennia een icon in de Indonesische entertainmentindustrie. Ze begon haar muziekcarrière als winnares van de Bintang Radio RRI. In 2008 nam het tijdschrift Rolling Stone Indonesia haar op de lijst The Immortals 25 grootste Indonesische artiesten aller tijden. Een erkenning die haar invloed als een legende van de Indonesische muziek bevestigt. Informatie uit Indonesië willen lezen? Ga straks naar rri.co.id om het te lezen. Niet alleen de nieuwste informaties van Indonesië, daar kunt u ook onze livestreaming genieten. Dus ga maar naar rri.co.id.

0: Voice of Indonesia.
1: Hello, stars in Indonesia's Horror Film Festival. Commissioner Australia met at Indonesian Horror Film Festival Melbourne of Well, the IHFFM 2026. Het festival wordt georganiseerd door Prawira Inc. en Kraken Entertainment Australia en is het eerste Indonesische horrorfilmfestival in Melbourne. Het festival wil de Indonesische cultuur, verhalen en mythologie onder de aandacht brengen van het Australische publiek. De films die worden vertoond zijn geselecteerd vanwege hun sterke link met de Indonesische lokale cultuur, waaronder verhalen over geesten en mythologieën die kenmerkend zijn voor de Indonesische archipel. Tot de geselecteerde films behoren onder meer Malam Tiga Yasinan, Koyang, The Raid, Sukma en Ritual Gaib. Ook luisteraars, verschillende acteurs uit de film zullen bij het festival aanwezig zijn, onder wie Yayan Rohian, Baim Wong, Hamish Daud en Shalom Razadi. Hun aanwezigheid moet ruimte bieden voor kennisuitwisseling over de ontwikkeling van de Indonesische filmindustrie en tegelijkertijd het potentieel van Indonesische film op de internationale markt onder de aandacht brengen. De IHFFM 2026 vindt op 3 oktober 2026 plaats in Capital in Melbourne, Australië. Melbourne is gekozen vanwege de geografische nabijheid tot Indonesië en de belangrijke positie van de stad als centrum voor film, podiumkunsten en theater in Australië. Naast het vertonen van films moet het festival ook een brug vormen voor samenwerking tussen de Indonesische en Australische filmindustrie en nieuwe mogelijkheden creëren voor de distributie van Indonesische film op de wereldmarkt.

Times Panen Erfari met Voice of Indonesia. Bekijk live uitzendingen, luister naar uw favoriete afspeellijsten, ontdek inspirerende podcasts en bekijk video's met het laatste nieuws. Allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functie like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op de RRI Digitaal. Download nu op Google Play of App Store, Voice of Indonesia, find Indonesia for the world.

0: Voice of Indonesia.
1: Listeners, de Anak Krakatau in de straat van Sunda heeft een bijzonder natuurverschijnsel. Een gele waterplas die in de krater lijkt op een gigantische spiegelei. Het verschijnsel werd zichtbaar nadat de reeks uitbarstingen van de Anak Krakatau begon af te nemen. Beelden ervan werden gedeeld via het Instagram-account @WXChasing. Suwarno, het hoofd van de observatiepost van de Anak Krakatau in Zuid-Lampung, legt uit dat het hele gedeelte in werkelijkheid een waterplas in de krater is die is verontreinigd met zwavelgas. Door de interactie tussen het zwavelgas, het water en het gesteente rond de krater is de kleur van het water veranderd. Het verschijnsel is het gevolg van de specifieke omstandigheden in de krater van de Anak Krakatau, waaronder de aanwezigheid van water en materiaal op de kraterranden. Hoewel de eruptieactiviteit begint af te nemen, is de vulkanische activiteit van de Anak Krakatau nog altijd aanwezig. Volgens het observatierapport van 18 september 2026 werden nog harmonische aardbevingen, aardbevingen met een lage frequentie, hybrid aardbevingen en aanhoudende trillingen geregistreerd met een amplitude van 1 tot 7 mm. En luisteraars, dat was de laatste informatie uit Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het volgende liedje en veel luisterplezier. Blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.

Voice of Indonesia, the international outstanding fan radio Republik Indonesia, presented outstandingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, BOI Pista, The Session, De Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesia en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.

0: Op het eerste gezicht zag hij eruit als een mens met een lege, betekenisloze blik. Zijn lichaam was gekleed in zwarte kleding en over zijn schouders hing een stuk oulos, een typisch geweven doek van de Batak-stam. Op zijn hoofd zat een soort talie, een soort hoofdbedekking. Wanneer de gondang, een grote trommel die typisch is voor Noord-Sumatra, wordt geslagen, begint het gebeldhouwde lichaam op het ritme te bewegen. Hij is Sigale-gale, een unieke houten pop uit Tomok-dorp van het eiland Samosir, die ligt in het midden van Toba-meer in Noord-Sumatra. Sigale-gale is niet zomaar verschenen. Het heeft een lange geschiedenis, zoals verteld door Andersen Sigiro.
1: Sigale-gale ini sebenarnya dia adalah kisahnya anak seorang raja.
2: Sigale-gale is eigenlijk het verhaal van een koningszoon. 600 jaar geleden was er een koning op het eiland Samosir, wiens naam Raja Rahat was. Raja Rahat heeft een zoon, zijn naam is Simangale. Simangale is een vroom en gehoorzaam kind en hij kan goed Manortor, een typische Batak-dans. Toen hij opgroeide, beval zijn vader hem echter oorlog te voeren om het koninkrijk uit te breiden. Helaas had Simangale pech. Hij stierf in de strijd en zijn lichaam werd niet gevonden. Dus toen hij dit nieuws hoorde, voelde koning Rahat zich ook verdrietig. Hij betreurde het dat zijn enige zoon, die zijn clan zou erven, was overleden, wat betekent dat zijn clan uitgestorven was. Want voor het Batak-volk zijn zonen heel belangrijk, omdat zij de volgende generatie van de familie of de clan zullen doorgeven.
0: Toen Raja Rahat het nieuws hoorde dat zijn enige zoon was overleden, werd hij ziek en verloor hij bijna zijn geheugen. Er werden verschillende methoden gebruikt om de koning te genezen, waaronder met de machtige shamanen in de Batak-regio te brengen. Helaas, geen van de shamanen zijn geslaagd.
1: Namun di suatu hari ada salah seorang warga daripada Raja Rahat.
2: Op één dag had een volk van Raja Rahat echter een droom. De inhoud van de droom was dat als de koning genezen wilde worden, probeerde een standbeeld te maken dat leek op het kind van Raja Rahat. Ze probeerden een beeld te maken en nadat het beeld klaar was, werd het beeld aan de koning gepresenteerd. Raja Rahat zag het standbeeld en bracht hij een prachtige shaman die de geest van Simangale kon oproepen. De shaman voerde ook een ritueel uit om de geest van Simangale op te roepen. Vervolgens wordt de geest vastgemaakt aan het lichaam van het beeld. Het beeld kreeg de opdracht om te dansen en te bewegen.
0: Als Sigale-gale aan het begin van zijn bestaan op mystieke wijze kon bewegen, dat wordt de Sigale-gale die tegenwoordig bestaat met menselijke hulp, kan bewegen. Sigale-gale komt van het woord gale, dat in de Batak-Toba-taal sierlijk betekent. Om rechtop te kunnen staan, wordt Sigale-gale op een rechthoekige houten kussen geplaatst. Dit houten kussen fungeert als doorgang voor de geweven touwen, waardoor de houten pop kan bewegen alsof ze danst. Een poppenspeler zal de touwen besturen, zodat de Sigale-gale soepel kan bewegen. Net als het zenuwstelsel en lichaamsgewrichten bij mensen, verbinden deze touwen de lichaamsdelen van de Sigale-gale. Beginnen bij het hoofd, de nek, de armen en de handpalmen. We kunnen nog steeds het 90 jaar oude Sigale Gale beeld zien op zijn voorstellingplaats in Tomok. Maar omdat het beeld niet meer in goede staat is, is er een duplicaat gemaakt.
2: Eigenlijk staat daar het oudste Sigale Gale beeld.
1: Itu lagi keadaan dalam rusak. Jadi kita pakai duplikatnya dari itu.
2: Het was beschadigd, dus we hebben de duplicaat gebruikt. Het duplicaat is echter niet minder oud. Het is meer dan 30 jaar oud.
0: Van de 3 Sigale Gale beelden die we vandaag kunnen zien op de Sigale Gale voorstellingslocatie in Tomok, dragen ze allemaal zwarte kleding. Heeft dit een eigen betekenis?
2: Nou, is het eigenlijk zo, want Batak mensen zijn zo. Als ze sterven, moeten ze in zo'n zwarte oelos worden gewikkeld. De kleding ook, want de oude Batak mensen moesten zwarte pakken dragen als ze stierven.
0: Ter nagedachtenis aan zijn zoon, Simon Gale, stelde Raja Rahat regel op dat dit beeld aan het publiek moest worden getoond, zowel op culturele feesten als op traditionele feesten, begeleid door tortordans. We kunnen het zien wanneer we Tomok, het eiland Samosir, bezoeken. Bezoekers doen ook de manortor of de tortordans, samen met de Sigale Gale beeld. Wat denken ze over de Sigale Gale na het hadden gezien en met hem hadden gedanst?
3: Sebenarnya asal usul kami dari Samosir ini.
2: In feite komen we van Samosir, de oorsprong van onze voorouders. Dus we kwamen hier vanuit het Nainggolan district. En de piek van de Nainggolan klang om. We willen deze zeer heilige Batak-cultuur zien, die erg interessant is. Wilden we de Sigale Gale direct te zien.
4: Nah, itu kita sangat-sangat kagum. Dan itulah tradisi Batak, tortor Batak. Nah, itu
0: we zijn erg verbaasd over deze Batak traditie. We leren onze kinderen ook manortor, omdat manortor zijn eigen volgorde heeft. Beginnen met het vasthouden van ulos, het dragen van sortali. Zelf de ulos en sortali zijn verschillen van mannen en vrouwen. Ze moeten ook de sfeer van het evenement aangepast voor groevige of vrolijke evenementen is anders.
4: Ulosnya pun beda. Ulos panortoran untuk kaum perempuan dengan ulos panortoran untuk kaum laki-laki itu pun beda di panortoran kita, baik di suka maupun duka. Jadi saya sangat-sangat is the best di Danau Toba, khususnya di Tomok.
5: Setelah saya ikut melihat dan ikut
0: nadat ik de tortordans met Sigale Gale had gezien en eraan had deelgenomen, voelde ik dat de Batak-cultuur echt interessant voor ons was. Allereerst gaan we hier naar kijken en daarna delen we het met onze vrienden. Deze Batak-cultuur is echt interessant.
6: Kami dari kota Subul Salam, salah satu kota di Provinsi Aceh, datang kemari bersama keluarga.
2: We komen uit de stad Subul Salam, een van de steden in de provincie Aceh,
6: untuk melihat
2: en we kwamen met onze gezinnen. We kwamen hier voor een vakantie en om Sigale Gale te zien, omdat dit een van onze culturen is. Ik kwam hier ook om de kinderen te vertellen dat Indonesië veel culturen heeft. Ik voelde me vermaakt na het zien van Sigale Gale en ik wil hier nog een keer komen.
7: Sigale Gale is sangat senang dan terhibur dan saya ingin ke sini lagi.
8: Harapan harapan kita sebenarnya banyak, Bu. Apalagi terkait dengan si gale-gale, karena memang ini kan harus dilestarikan.
2: We haven't feel hope.
8: Salah satu
2: budaya Batak. Bovendien mutsi gale-gale bahau dan belaifan. It is ein van der Batak Kulturen, die wij in Stam houden.

Luisteraars, dat was onze uitzending voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Vergeet niet om ons te volgen op sociale media. Op Instagram en TikTok. VOI_official. En ook op onze Facebook fanpage The Voice of Indonesia. Daar kunt u informaties uitwisselen met de andere luisteraars van Voice of Indonesia. En ook connecting with us. En luisteraars, dat was het voor vandaag. Ik neem afscheid. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Tot morgen.